come together.

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een euro?

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
9: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, everywhere.

show.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether, de 103.8 kabel. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

0: Out in the street, Razo sounds so sweet.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

ohun fu eja obi ara ni ho.

Amen.

The Bible said,

0: Wat mijn werk betekenisvol maakt, is dat je bijdraagt aan een veilige samenleving.
1: En dat doen we door middel van cameratoezicht, hondenslopen, gasten verwelkomen. Gewoon heel divers.
2: Elke dag is anders, er zit heel veel variatie in.
3: Het is echt goed teamwork en je hebt gewoon zulke leuke collega's.

Life Genesis is short indeed.

zaharci sana shan sanyoyi bayanan maniya na ta ne a

Op zoek naar unieke meubels op maat, maar geen idee waar je moet beginnen? Bij ons familiebedrijf Kast 20 maken we jouw meubels speciaal op maat. Kom langs in een van onze woonwinkels, waar onze interieurstylisten voor je klaarstaan om persoonlijk woonadvies te geven. Van tafels tot stoelen en banken, wij maken alles in onze eigen fabriek in Nederland. Kies uit 100 verschillende soorten stoffen, keramiek en hout. De mogelijkheden zijn eindeloos. Jij bedenkt het, wij maken het. Stel jouw droommeubel samen via onze online configurator of kom langs in een van onze woonwinkels.

we do this next one in the dark,

champion. Come on. Feels good, feels good.

Mr. K Sizzle, keep.

Odi odi mi brada kwami ba e barono eme barono odi ini anef ananaf kedewaman kedewampom okto me barono odi in at in a fudem fudem bigisma fu unu onso for ouders en spesuruto de wang dinyama hebi katibo okto me barono odi odi faeta naturu wanna anaturu na abasifu agron tapu en disi en ook to me baruno odi ala de ambrada na ngasisas di etek den teng fu en arki arki atori giwala mala me me baruan en odi en dan en lekfa u u guenti wetaki u e eige en tori we loku u geschiedenis en we loku ook to fa akantak alibifono konde so no lekfa ade dus dat na een arki tori mi dovrò anche lati in na studio maar her Amsterdam volgens mij de mij met passie en dan if you know sab dat van tevoren want i gwent wan passie fayogo fayodoro ja so na een raso maar nou ala presi tapu brada dan asisa so on so on de maar goed mi dore na studio en mi saptaki no fofu uno e arki atori dus dana mek me konjidens madati mi e kung fu prat a boskopu bradana nga sisa uno nomus vergiti nooit en omtek den sandis mei dat uno voorouders en spesuruto de wansa nyama ebi katibo kmopo fuwa presi de kmopo fuwa presi baradanga sisa en apresi pene kmopo na Afrika so de karen tide de ma Afrika be abdai santa ening baradanga sisa want ano no a continent dat de en a continent dat be de a enige een continent per libisma een grokong miti telek den sap ala sani fu de den creators fa alibi de tapa gron tapu ala den san dati een den bigisma fu unupsa bradandanga sisa en if mi vergelijk unu nanga den voorouders fu unu dan tegen a wel fudensma trafolko duwalo viswasan na nga den. Mano ti de day Afrikaanse mensen e duwalo so tweede de sani tegen de eigen soortgenoot. Dus alle soort fasi agers lek uno klem wan soort fasi dat we niet meer weten waar we het zoeken moet. Maar asa no moeilijk brada danga sisa. Spiritualiteit is zorgo dat you aika opo. Maar dan imus opa doro wel ji a spiritualiteit. En kan de soms ma if ne een e denki wa her trafasi. Want kan de den de in den trasma bribi structuro. Dat moet iedereen maar zelf weten. Maar de braden en assisa die wel shitak wansa ne klop. En dat de poden san isa den shitak a ne klop na wansi. Gidens maar dat die wel degelijk met poor mi pet. Want stel je voor katibono bende. Dat uno bode in een kondre, in wat een kondre voor een van continent Afrika. Maar helaas is dat niet zo, want de man voor Furo, des man voor Ono, verscheepte over Atlantische Oceaan. God dumpt den in wat een soort kondre dat je in Noord en Zuid en Amerika. En tegen al wel ook te voeden grauwen voor uno. Dus beraden aan Sisa.
bepaalde termino de moro fu yu ewaka sondro tak yusap yu egi sani yu egi kasidanes ef den bigisma fu uno bek mopo fu den srefi fu a continent nambo takete mades manen bigisma fu uno anot natiha a wel fu den trawan frois den chagwe en de man gogo forteri tak Afrikaans ma ser tra Afrikaans ma dos lema la ya ta papla ni dis beranga si sa want asap tak ifa tegi yu asan dati da sot gevoel yu okisi yu biget tegi den trawan to en dat delibis ma wani want if ye tegi wans ma da kout aki wan feti de feti da omdat je tegas ma mek inego yepi zeg maar dus denki boom denki denki ya brada nga sisa no forget dat ano yubigis ma an katibotras ma in a geval dat ida onofti de atiben kambron tap an Afrikaan zijn want ja, luko de man tja de Europeaan firon dat ja langa go in katu tibo duwalo wis wasan nanga dens ma maar dat is niet gebeurd aber nga sisa asan na omgekeerd naar den bigisma fu uno tegen a wel fu den sma poor den fu a continent dati en dan kan den bigisma fu uno bori be denki tak do go na wang precipe suiti candida pe moro betre dan Afrika nei diren doro drape de in Suriname, in Brasjong, Colombia, kar ala den kondre konsan de drape de. Dat is ma konshita ki, nawang. Bun takrusani de abi an pesa. En het was niet een mals beradanga sisa. Laatst me ben ik dus na verleden week me ben zoor uno tak een tak na zo wat radrape de iets aan de meekaart de Verenigde Staten dan een kaiman bij de in de wat radati dat de man etek dem chin babies bongo in a watra zodat den kaiman kanyang dat de abchien dat die, maar er is iets aan. Anouan die diverisandra pede. Na die diverisani tek unu Afrikaanse sma wereldwijd. Anouan, tak je bent in de hemel en noem maar op. Nee, nou een boem gruwelijk sani. En kan dit dadelijk een trouwens, later moet ik aan gaan toesma via a telefoon en zo. Maar met tak den sandisi, alleen voor uno zei arki, ik tek den bigisma voor uno echt pot in jullie bi. Pot de echt, gide wan presi in jullie bi. Nogmaals, if den begogo tek libisma dat den katibo de libisma dat u ati ben kan brontap de wanda wo denk dat nee dat hadden ze niet moeten doen en noem maar op maar ze hebben dat soort dingen niet gedaan beradanga sisa dus dat you know no kan draai you baka te yere tak wans ma feni tak you know wa Afrika dat you no kan draai you baka tak nee man wa Afrika na sti ati ye giden four orders for you omeni sti ati des mano nyang ba and then Afrika no do no waf uno noti and then je hebt nog voor ONU ook in de Verenigde Staten samen volg. Dat je nog even tegen is, maar dat ze zijn Afrikanen. Dat trobe je, ze kunnen naar deze man. Dat vind ik, denk ik, je nog loopt in bigisma. Je nog leven mee naar deze bigisma. Daarom ik deze mee kunnen naar deze soort idiotische denkbeelden. En
puur vanwege mijn afkomst. Ik zal nooit zeggen dat ik geen Afrikaan ben. Ik ben een Afrikaan, want daar komen mijn voorouders vandaan. Zeiden met mij moest gogo kiberi of wat voor zeiden. Dat de, omdat deze man had die zin aan dat gogo luku, want we moesten gogo volle geschiedenis toe. Go luku Afrika foskatibo. Over Afrika dat hij foskatibo. Een heleboel van jullie weten niet hoe dat een sana geschiedenis dat hij. Uno sapsana a geschiedenis dat hij beradanga sisa fos a heer soort een katibo katibo sanik ba. Alleen san dat hij uno lek nakomen lenge voedens ma sap den san dat hij beradanga sisa. Umus sap den san dat hij. En dan te den een trafolk san den o mindri wel degelijk e hoor den srefina den egi sani voeden. Dan, you know, moest Gogos doen denken dat, ja, ze willen het niet samen met ons doen. Ze hoeven niet samen met jou te doen. Uno, gezamenlijk moet iets aan gaan doen. Want als dat nog kan, dat die een... Dus dat katibot bende, het mag er niet eens zijn. Het is gewoon vernietigen van een volk. En dan dat ik ook toch bij Bradanga Sisa. Nou, een trasort zijn, nou, ik ook een soort zijn dat hij. En dan toch weer draai bakken die continent dat hij. Zonder een continent dat hij, en dat hij bigisma funo sabeli drapede, if drapede noalibisma belibi. Dat peden trafolok bofen, bepaalde zijn, ik kokopot den dat hij in den systeem, pedo bofenen, den o bofenen. Maar omdat uno Afrikaanse sma ben dekaba, later trouwen kom, dus dat een trouwen de afhankelijk voor jou, want jou de drapekaba. Na jongens gogo leren omtrent dis nanga dati nanga sues nanga so, dat ubigis ma wel degelijk doe bradanga sisa. Want mi fene echt dat, en trouwens mi no sap no wa enkri volk hè, die e draai baka, die fupe ak mopo. No, masa uno de sama nang adeng, no abden den ki dati. Instra na welik bijvoorbeeld nang endi de den ana den Hindustani. Maar des marati ab de eigen manier fu luku fu alibi. En des marati ook tu. Abi wang en een godsdienst ook toe. Maar een godsdienst zat denk abi dat de afvoeding schreef. Of het goed is of niet, daar gaat het niet om. Maar een de abwang eigen sani. Boon voor ono nebribi tok dat Afrika, foskatibo, de ab de egi san toe. Maar omdat heel vroeg baka akatibo libisma kom mindri uno voorouders en dat den en dat de sleutel den wang pot den dat adoro die een dik mopo en dat die aba verstand dat ak mopo voor Afrika en dat den des manousan geboren in den presi dat die. Dens madati, no sap Afrika. En je kan die mensen niet kwalijk nemen. Maar dens ma sap wel, tak a feit dat, ako in wan katibo en dan no, akatibo no demoro. Dat so ons ma sap tak na den bigisma feng, den chakon jaso daran met michoboro jaso. Maar,
FDS Mabeng Mopo vanuit Tensrevi en Afrika was niet te leven, een hongersnood en allerlei soort nonsens die man bij poti met Afrikaanse smashie de jaren 60, jaren 70. En het is zo toch gelukkig, want baka den soort programma dat hij, den soort kino dat hij, dat wel of Afrikaanse maar wereldwijd. En ja, ja, want to see zang, den krima verstaan voeding. Dus de denk ik trafasi. Maar de meeste voor uno, bradangasi zang, nee, denk ik zo. Want de man projecteren was aan het commit uno. En we zijn er gewoon in getrapt. En dus dan, ja, nog eens maar, die een zegt dan dat de afgolu konex, want nou weet man, onderwijzer voor één. Alles maar kan de je onderwijzer. Dat is geen probleem. If they leer je boonsan in omo, if they leer je waarheid. Want if je comforteert lee, dan minnen we arke humoro. Want san fu yo dan, na de waarheid. Dus ating, brada nga sisa, en dat ine du, omdat mi etak den sandi, duengi yo bigisma. En spesruto den bigisma, sanyama hebi katibo. Desmano ap, buba, maar den smakra de ete. En den krafu den sma e shimina nga yu wel. Yune chinde onat uno aba aif shiden san dati. Dos den voorouders e wachi uno. E luku ala den staposa uno e poti. En de shi ook to dat we elkaar vaak verdwaald op een planeet Odyssey. Maar de Afrikaanse maar wereldwijd normaal verstaan dat Asandati is verbindt Walamala, Afrika is verbindt Walamala, Unusanda Doro en ook to den smasande drape de ete. De sanatin de nana na wan bundel brada nanga asisa. En mino breiti dat een dat ja wan to kondre di e gogodu de egisani. Want bulanga yari desma din wan sort een koloniste e konduala sort sananga den poor den tal fu den sma. Egidem if nou een Fransman doen dat praatje ineens Frans, if nou een Engelsman doen dan ineens praatje Engels en ga zo maar door, brada nga sisa. Dus, uno een mensen, uno nas mafu een spiritualiteit, hè? Maar dan ino mus mek amateri e preju de bas. No so you anoas ma fu spiritualiteit. Want spiritualiteit he more aladin sandati. En spiritualiteit bebarden bigis ma fu uno ook to fu den ego opodoro di Jan Klaas Peter en weet ik veel wie allemaal. Want den sabi tak den bigis ma fu uno nooit bogogo do den ogrisani sawalo trafolku dunanga uno en oto dunanga den srefi nanga dunanga trawa en asanati nooit en nooit Afrikaanse sma do yap wan passage in a Bijbel pe do kontaki tak Egypte naar en de Egypte zijn de no, want hebben al die landen gestolen. Maar des masabe liep drape de bij de UNO voorouders. En dan nu,
den bigisma dati kontap bung bigi hoogte. En ze werden vaak gewaarschuwd, vooral profeta betegen en voeden en doen, bepaalde sani. En vooral nogogo opodoro di alasma met den kona in zee. Maar dan eeuwen daarnaar, hoe is het mogelijk dat wang libisma ek mo polangalanga uit Europa, de ogo na den westkust voor Afrika, dat ogo go mek want to gebouwen, aan de gebouwen ofzo. Hoe kan dat? Dat want aki den sma, te ala den soort een forte bende, dat de gogo pot den sma in asan dat die. Hoe kan dat, Berlanga Sisa? If you schrijf gebruik dan je verstand, hè, betekent dat nanga eerst in eerste instantie de man hoort eens maar naar spotu. If den kan bouw dis, dat die en noem maar op. Den begis maar voor nu sowieso bij moest tegen den nee. Maar den sma weten niet dat een sana abodulen sa de libisma abin de ede. En dan nu, die een soort forte dat ik ba meki, dat de man kon nga trasan na tap de Afrikaanse sma. De man kon nu nga guns en kanona. En dan nu, ik denk dat onze voorouders misschien alleen een pijl en boog hadden. En het is niet zo dat ik den op ben met den bommen dat hij dan een pistool dat hij. Den voorouders van op ben kan met den staan dat hij. Maar alleen dat na verschil tussen ono dan de rest voor den tralibis maar kan de ano allemaal. Maar den sma voor ono ben roken na spiritualiteit over dan als is. En dan heb je ook een spiritualiteit. Boom voor ogris aan een trafolko do. You know, God we nooit. En dat obigisma doet en ik kan puro pet voor de gidesma. Dat nou een christma nog kan contagie ono dat u doet dit, u doet dat, u doet zo. Maar na nofo folko, en wakken aan de zand dat hij over den bigi bloedvergieters aan den doet op planeet dit. Dus uno een Afrikaanse sma, Afrikaanse afkomstige, no ontken je verleden, want je verleden, je familie ben de neto. Dus if je takitak, you are not this, you are not that, you are not zus, na beledig je beledig. Je voorouders. Tak u geboren in Sranang, Afrikaanse sma no actief gwa Sranang. Na tegen den sma wel uko in Sranang. En dan if ik kom so fasi in Sranang, en dan wan gruwel tek u in akondere dati, dan hoezo baka akatibo ben jij geen Afrikaan meer? We raakt dat bepaalde voeding een Libisch massadema kompotin Sranang. Maar dat is maar, er worden bezig naar de Egisani. Wat is daar mis mee? Is niks mis mee, Bradang Aziza. En dan, juleka Afrikaan, sana juf bigisma brodo fadong tapagron dati. We kunnen niet eens een vuist maken met elkaar, Baradanga Sisa. Gewoon bigi prati de nou mindri. En aprati dati ane chogona noa enkri presi. De libismano, die creëer asanda di ono, den sa tof seire mek den creëren. En asane roko. Want uno ma mek wankofu nanga makandra.
verleden wiki dan abigi san of abigi san of fabric.

de Maseka, Densref Joe, Efetanga Trawang en noem maar op, Bradananga Sisa. En dan de Ati Ebro, te inomang, jetak bepaalde Sani. Maar dat Sani Sisa mi etaki, na geschiedenis. Het is toch zo dat ube gebruiken woord juka. Maar ons daar niet eens een woord hebben betekent. Het is gewoon een grote belediging. En daarom met tegen boemvoerders maar vaak. De neem zal je liefst maar liep die onona bakan. O tek den zijn dat serieus. Zorg goed dat alles aan is aan de in jou naar Afrikaans. En al wil het op jouw manier doen, maakt niet uit. Als het maar Afrikaans is, Bradangasisa. Dus wij hebben genoeg werk om te doen. En dat, we gaan dat ook doen, Bradangasisa. We gaan even naar een pokoe. En een bakakoe, een pokoe daarmee komt, en direct bakana uno.

0: Undoro bakana arki dosu raso pe arki wa aflevering fu a programa arki atori. En ya usabi takin arki atori wetaku igi anasani. Vaak is mijn actie mee zei dat ik me niet over en altijd met tegen de zelf de zon ligt aan mij tegen de altijd is dat een alasma het ook over zijn maar hoeveel mensen zijn er die het ook vanuit uno de want ja ik kan vinden dat ik kan vinden dat ik jou een Surinamer niks mis mee, maar ik word wel naar Bakka voor soort groep ik moet op, want je hebt daar toch ook hun die staan, Javanen, Chinezen. Dus je kan niet alleen zeggen, ik ben een Surinamer. Je bent een Afrikaanse Surinamer. Die andere is een Hindistaanse Surinamer. Andere is een Javaanse Surinamer. Wat is daar mis mee, Bradananga Sisa? In ieder geval, me moest lukken even ook toe aan telefoon, want dadelijk wou ik wang een taki, nanga wang een brada, en dan wou lukken voor asandat ogo moro fara. En Bradanga Sisa, om ons het ik denk aan serieus, hè. Dus ik ga eens door Arki, is mooi en waar, maar loopt ook weer Arki sowieso. Maar je moet er wel wat mee gaan doen. En tegen de Sandis, probeer voor tegen de Mching voor je ook toe. Want vaak weet ik dat de Mching naar de toekomst. En dan, om mijn generatie voor UNO, wakata paplani disi, zonder fusap sumana UNO. En sana UNO geschiedenis. Dus alleen zijn dat die Yusrefi moest met moeite voor achterhalen zijn dat die. Vaak mil op zo'n UNO dat die doen zijn op Google of wat dan soort zijn voor een computer. Moet je een voorbeeld, if you want sapsuma naar Heru, dan zou ik zeggen, ga op die computer, potanen dat die Heru, dat je zelf sashi, om mensen zijn jouw kisi. Dus enough, go niet eens. Beter je ose kan dan gewoon niet ose. En ook toen eigenlijk, ik kan wel degelijk na door ose. Want de telefoon voor TDD, op alasan ook toen ik zou wang een sani abi. Een computer. Dus ik kan ook gewoon in een park. En dan aan je telefoon. Je googelukou alosani. En u moest doen den sandati. Gidem chin fu uno. On leksam takikba. Dena a volgende generatie. En luku omen generatie sinds een katibokba. Luku omen generatie bende. Komit telekadif tide. Maar weinig voor UNO in de tijd dat hij, goed dat hij jaren, 10 jaren, 20 jaren, 30, 40, 50, 60, kom je telkens aan het idee, dan om mensen die UNO schrijven, gogo luku, fasande. We hebben het bijna nooit gedaan. Libi, net of het de dood normaalste iets is van het leven. Voor Libi zo wa Libi. Laat me dit op het balkon, dat me lukuluku ga grond, dat me berieken dat vaka jongen dat me Libi ja zo. Vaka. tap papira mi ben din Afrika. Maar doordat isaba geschiedenis deze faidu condoro in Nederland. Wansani uno be aksino wans matak imji uno wan paspoort. En bon furfu uno af wan paspoort, wan Nederlandse paspoort, vanaf Suriname. En dan tuurlijk, you mag kon ja zo, omdat you abi a asandati. Maar dan ook die kon ja zo, dan kan de vooral Suriname no, kan de omen san no de, pe you kan go te kwang leri. Dus beradang asisa, efu abi ane sumana in Suriname toch? Tegen mek de arki atori. Sorden fade musko. Wandans kande sofasi kayepi. Marikantek disif mi. Alibi sades me libi. Gidens ma nadat na alibi. En dan. Yas, dene roden sref bi. Dan tem takasat ano alamala. Maar een groot voedensma, ze houden zich daar niet mee bezig. Dus vergeleken met een uno sandeja, nanga desma sande een insranang, een big verschil, de abra danga sisa. Jij van hier bent verzekerd dat alle zonde, je gaat naar raso. En we beginnen eigenlijk om 5 uur, maar alleen tijdens zo voor ferie ben ik op passie. Zij ben ik iets later gekomen. Maar, uno zei libidja, e jere sani ete. Waar we wat aan hebben. Van ook aan char alibi voor uno waka. Maar in Suriname is het weinig tot niets. Want ja, bis madrap eto, die etak ook to uno blakabere tori. Maar hoeveel van die mensen zijn daarin geïnteresseerd? En dat des man om aan, minister Fusede, maar mij denk je, dat kan de omdat des man feni tak de na Surinamers, dan hoeven ze bepaalde dingen ook niet meer gaan doen, want ze zijn Surinamers. So, if you look you bigisma, dan ontken je niet dat des mag mop of Afrika. En aneng Suriname, Suriname is niet bedacht door een Afrikaanse sma. Het is ook niet bedacht door de libisma sabe lib drape de kaba. Alles is gewoon Nederlands, want het ligt er aan Suma Katiboyu. Dus if you vindt dat je lobby voor ouders, want ze 100% om moest doen, dat je moest een af een soort denken van Suma mi mine ga den sandati, mine waiere den sandati. Is foutable. In principe, hoe moest je er dan zijn die? Die den trafolko kon. Voor potio, voor je denkwijze, voor Afrika uit je. Den wat we omdat de loop je. Den dwing, zodat een jongens vier je schreef minder waardig. Dat offerteer je nou. Want aan de Afrikaanse smakkeleer hoe die zijn dat die de jaren 60, 70, 80, wel een soort negativiteit. Ik ben kan shit op a televisie omtrent Afrika. En altijd zwaar negatief. Dat uno no aan de dat die. Wel, na dat delibisme, wanneer dus om een lezer, maar ik pak je in, omdat je denkt, want wat libisme is, je denkt, je nog maar pak je in. Dus, ik wang, ik toestaan in je libi, dan zijn ze juist refer go onderzoeken, en dat je lukt, dan zijn ze dan trafolko, wang koler je. Trouwen om ons naar kolerio next na jumus kolerio schrijven. En kobre dit toe, dat kan de inomago naar een bibliotheek of zo, of kan de winsie golden boek dat nog de drape de of zang. Mika tegen je, ja, wang een PC, ja, een computer. Sa omensani I kan go luku. Isap nanga omensani you kan score you srefi. Maar waarschijnlijk we gebruik den san dat die fugo go luku alo lau lau sani. Alo lau lau sani. I mag luku lau lau sani. Me im luku den trasan ook do. Want if je luku lau lau sani am dat kan de iwa lafu of so. Het mag, zomaar aan mijn tijd dacht, nee, het mag niet. Nee, het mag, maar je noemt voor gitaar zeven je ook toen niet. Want wallo, brief me wallo Afrikaans aan de drapede, wallo blakke massanis aan de drapede. Ik koop dat je eieren dat met dat over heru en dat heru na. Voor heren de man te gaan concept komen met een of andere Jezus. Dan luk je dat boom voor ons mannen aan. Arkimoro, want ik ga naar wee voeding. Maar, om een of dens maar dat de. Boom voor of dens maar dat is aan ben de. Ja, nog voor zijn draaibak aan je den trasmasani. Want de etage me den san dat die over de gansisa. De bedankt me ook toe. En dan met etage net dat tangi sowieso over a san dat die. Maar, te den creator, creëer jou aan fasi. Want de dat nesribi. En den fenitak jou moest gogo do disinanga dat jiden. Te attend dat doro. Automatisch als aan dat orde zo. Omdat Java als aan ik ba in justing. A spirit sa eigenlijk edu aroko volgens justing. En dat geldt niet alleen voor mij, het geldt voor ons allemaal. En helemaal, dat uno sap niet eens, sumana uno pook mopo, sa u voorouders bende. We weten dat soort dingen niet, baradangasisa. En de voorouders, allemaal met kip, chimp, tak Yusref kon geboren. En dan, die uno kon, dat kan de wang tra entiteit, de lange tenkba in abere voor jou. Maar dat weet je niet. Want in ons absoluut naar de bigisma voor jou, zijn we op voor Afrika. En dan die day, je hebt nog voor sma, zijn ik kan taki tak den sma dat die, bigisma, den aan den, en dan door aan dat die, den kan praten aan boskopo. Want midanga jou, Uno shisamsa in a katibo bijvoorbeeld. Maar een bigisma dati, sabi wan na den ervaar asan dati. En dan if in a lane for you, in a lane for you, kan de wan bigis spiritualiteit ben de na in a familie beref you, ano gweso maar. En ook weer zo, maar ik koop dat een generatie die is geboren. Als je dat een generatie die is, no man charing, dan heb je een generatie bakken. En dat is dat adiso mancharen, dat is zet je zo. Dat zet je zo overlangen sisa. En daarom ik omroko, morofuru, naar hun eigen spiritualiteit. Het is, je bent niet verplicht voor God in trasmasani. Zoals je dono in een trasmasani, dat boom voor sani, je elasi. Want den trasani, ano fio. Maar vroeg ook ba, om je leer den sandisi. Maar den smak een hersen voor uno, de man was hem helemaal kring, pour alla sani. Zijn we de in a mind voor uno Afrikaanse sma. En aan die hebben we echt een probleem. Want je moet maar erkennen, je Afrikaans zijn, vos u kan gomoro fara. Want if dat nopsa, dan heer de, wo koskos makandra, heer de yo bari, dat no karmi, somat mi anodati, en noem maar op dus. Maar ondertussen, omen tengwe lasi. Omen tengwe lasi fusoso. Dus, de libis masan kreer asanis di ono. De wan apresiri fu afasifa ono de. Den bradang asisas fu ono in de Verenigde Staten. Lekko omen, isa omen an libis ma de drape de Afrikaanse sma, di e praat boskopo. E praat boskopo o bradang asisa. Maar, da den trouwen sa elib dape, nee, dek den san dat ook niet serieus. Alleen te iteka san dat serieus, je komt op grote hoogte, want bepaalde konderen in Zuid-Amerika, je hebt Afrikaanse smadrapen daartoe, maar dan dat die, nee, hoort dan bezig naar de trafolko, dan is bezig naar makandra. En ze komen ook op grote hoogte. En dan ontken hun Afrikaans zijn. En mij denk ik dat na van de ontkenning dat een begis maar oei je hebt den toch, maar if uno no Nederland, Suriname, het disrespect den begis maar voor uno dat suma moskoye pio. Want deze contact wala mala orde de toch dat je gaat dood, maakt niet uit wie je bent. Maar nog vergeet die, want dit zeg ik ook vaak. Als je naar een omhulsel voor je kra. Alles aan het draai om je kra. Dus een kra voor jou, je moet zo scoren. Want wanneer je komt, zou een kra ook moeten uit als je. Dan moet je gaan en wat verdwaal. Omdat anders had Pam Gomoro. Kan de als je toegebouw, als je gebouw voor een Afrikaanse sma, kan de let na eens, ja, een gebouw voor een trafolko. En dan faai je odo dan. Dus, no ontken je Afrikaans zijn, want je gwanga Afrikaans zijn dat die te in het hier namals. En dan wansan is T-I-I-D-D-D-D-D-D-D-Berio of Trouwe en Brondien schreef. Ano dati bradanga sisa. Dus uno Afrikaanse sma. En ook to giden sma san de tapa continent. We hebben heel veel bradanga sisa om over te gaan leren. En a lobby moest de injustie, anders heeft het geen zin. In om gogo du asani, omdat i arki atori, mitakasan disi, nee, asan moes me po uit jou schrijven. Je mag alki, maar asan ik me po uit jou schrijven. Iedere wansan niet op alki dosu. Identiek eh. Asan die si mimi wa connected nanga den voorouders nanga de wandati. Nou, het is toch mogelijk. Het is mogelijk, abradangasisa. Want de voorouders voor Onubaka wel degelijk berokken aan een soort way of life dat hij. Altijd de besteun, tap de wansang gwekba. En dat de wansang gwekba, de in een positie, tak den kan koyep yo. Maar if je ontkent den bigisma, en dan ook i jump ogo in one trust masani. Dat rape de me forter you a her trasan baka fute you o de. A concept dat i fulen trawan an of manga you. De trawan mag ab den concept fadeshi libi baka de. Irika tak bon for of den folko behor den bezig nanga de sandati. Nee, abradanga sais, af soma be orden bezig nanga de sandati en daarom mek ulai kennis na de Afrikaanses mananga den spiritualiteit. Luko den biggie stones aan den piramide. Sonder spiritualiteit, ine mek den sandati, abradanga sisa. En den grauwen fu uno soort, tap alla soort fasi dat a wins peden go, te mek den sandisi. Maar, zei de mek den sandat kan, na a connected na nga makandra. Na a connected, want if you no do dati, da ofara uno odoro. Ofara odoro, abadanga sir, dos den sandati, belangrijk. En voor jou take me in jou libis, voor jou libis komt dat en zo. En nogmaals, akrasan dena in jou, hè. Jou no kiezen, voor no waf den trasma bribi structuro, want asan ergo voor ouders tot kinderen. Dus, daarom jaap nog voor een volk die. Ja, die op de eigen manier Fadeshi Sani. Dan een probleempje uno. Als na zo dens man het denk je omtrent den Sani. Zo man aan mij google tegen en dacht nee, het klopt niet en blablabla. Mi, er ook een dens man zijn geërs me. En als den libis ma. Lentralibisma, wang een sabit ak fawe do den san dati sa we do, na kenno wa altijd nog bradana nasisa, wang dat obigisma ook to be do, sorder as fu den volku sana de waarheid. No forget den san dati bradana nasisa. Want nogmaals, manga joe om ons breed is zo desdanig dat een dat die de dee uno lek den tjeen voor tamare uno at noa enkri broedu na u anu. We hebben dat niet bradanga sisa. En dan dus you know wat kan ik wang walibisma die een in af wat kan ik walibisma die daar waar ik dat idu omen ogri nanga de wan dat is niet waar kan de onderling we dusani nanga makandra. Of tegen makandra zo lees je toe. Dan zijn dat heb ze alle presi. Maar dat ligt eraan. Oversang. We takie. over Sawet aki bradang asisa. Dus in nalibi ook to voor jou serefi, im loko ook to sanadeng taki Sawet aki te, te de opogogomit neti, to de bij elkaar, of do in wat ruimte, over wat praten jullie. En wa san motak ete fosu gona wa poku es bradang asisa ya sanilek universiteit deng obas pe kang gote ki buku anga de wanati ala den sandati be de kaba tapa afrikaanse continent ala mala Wansani san noi dema esor unu tapa luku dosu. Es de mei luru. Mek wansiki ergens dape de na Afrika. Da de longanga den kamara fden dape de. Da de meka film dat o konuna an nieuws fuding. Fuyu ook tuka luku de san dati. Maar den positiva sani. Positiva sani fu Afrika. In a gogos do wakti wa yobot ak au konchara sandat ki au shoryu asandat in ne. Minus ap teleka difti de, san Afrikaanse smado Europeyana, tak de Europeyana mus goso om nanga den Afrikaanse sma. If de fin one thing of ergens in 1500 of 1300, dat laat moet weten, zou ik zeggen. Zorg me dat einde naar de Afrikaanse sma doe de sandis naar UNO. Maar UNO kan sorry goed dat om een volk die wel dus aan tegen UNO. Maar alleen attend dat die met dat altijd liep de sma dat die gieden creators voor UNO. Met UNO zijn de nu onder assong. Laten we gewoon een koffie maken met elkaar. En samen een omstekie voor Charles Refkona Makandra na Akatibo. Want als dat UNO kan ontkennen. En het feit dat we in Noord- en Zuid-Amerika betekent dat en we woonden daar niet. Tenminste, in een vroegere tijd misschien wel. Maar, dus naar de vooruit den sma dat die omoestek de leri bradang asisa. Uno na wan spirituele volk, hè. Maar de libisma sabasa dat die. En daarom den du ala moeiti voor poor uno uit a way of life dat die. Want wij waren altijd spiritualiteit. Alles aan voor ons begon aan spiritualiteit. Wie is dit maar boog op pransani? Dit tak aan haar grong. Dus bradang asisa. No forgeti voor al je afkomst. En no las ede dat je moet leren je op kinden zijn dat ook toe. Tegenwoordig om een kind de jasana afri sank mopo voor een continent of kort als den bigisma voor den mopo pas voor een continent kon je naar Nederland en dat den kind dat die de nangat Afrikaanse Surinamers in één klas. Dan kan het niet zo zijn dat na twee verschillende smadapen. Nee, het is aan twee verschillende smadedrape de bradang asisa. Na wan sma die bij jou hoort. Ja, dus dat na wan sma die bij jou hoort, bradang asisa. Hallo, wan sweet konijn?
1: Ik krijg die koniba.
0: Ja, en ook nog de mijn arki, mijn naam is Wanda in de studio, dus mijn arki zei het daar.
1: Ja, maar min be belina a studio telefon.
0: Ok, dai bel bel komba drape baka fora fan beta ki dan.
1: Ai begin na si fo drisi fo to?
0: Ya. Of ya end of show.
1: Atrama so na temita ki in bela man pa ma kuna e sene via vesse.
0: Abu wolu ku so kando. Mogo e fa na wa poku. Mogo e fa go ta na wa poku and a baka poku da mote kama ina as a me kama kontak sa mustaki. Tot so bradana sisas.

0: Iya, undoro bakana arki dosu raso. Pewe arki wa aflevering fu arki a tori. Ai bigi brada wan swit kone ini. Ai we arki era. Ika stel is refor. Sumana yu feineng.
1: Ai menina. Orshi roma era. Tanu. Roma tanu.
0: Okay. En dan sana sana isa iwa leer dens ma tide?
1: Iwa leer dens ma bon fur. Taku kona wang, ana si formi. Ma fos ma wang gomoro fara, iwa takiu dang tu, tak mi makum. Taki inu udah mi eik, tak mi ka leer dens ma misi. Me yere mi bun?
0: Iya, we yere ibu ya.
1: Oke, dah bun. Ay taku Nazi forming.
0: Sot Nazi forum. Insera na ye bodul tok.
1: Seeker ay.
0: Okay, dawe arki.
1: Taku bondru kon awam. Maba in hey. Pusuan fende rechte u. Umus komab gude rechte u. A in hey mus de balangare. Ya toh? Man. Mina serana metang. Oboro nang ami guru konja misi alasan faigo and the sansa efen da plats nu anogo bu erami takya ini musde dan terasi wan ditsi terasi wan terasi yeshi
0: Ai me we arki.
1: Kande ya to kande aksi me afra tu tak sa e horde in him senabaka. Under under nga de arwa kasma.
0: Ne dai ler uno sa e horde senabaka. Ai ka ler uno.
1: Ya to na afas pada ma fura politik ojer na sana turu na baka. Nanga arelesi. Nanga panaf am militer regime se refisa kom sa ina ni kantin takta. To, wan furus ma fargiti asandati. Wan tu belip, shwiti in frida. Na wang jugu-jugu bende. Ma sens di de militer kong, ta de ma kong kirde bigis ma fu, na nga de chiwan say gro kong. Tes ma ko ap trauma tu bishi. Trauma wan taki, tes ma no met bumbu san mi. Bes atu koms no sa ude dat me kishi mapaldo no man kong kom up gi serifi yo abi want to sa de ete do de in him so ma desma by desma dat om ku de om war da war fan tin de en yama moni yeshi taki de ta no no next puno ma sitiere de rechto Desma wordes mana spanning. En puruf desan dat epsa en mefene. Mefene wan fasita. Lek van mekan takinja. Mino yere etena noan te programma tak. Desma ikom op gi desma tak. Ek desma fende rechto. Ah, dus dat mefene jammer.
0: Madam Sawod,
1: diri pisi to ni tak politik pada mapurai nang aral si.
0: Iya dos.
1: Bogonu. Ada lagi wan taki.
0: Ni mami wa aksi wan san. Mami wa Eva mami wa aksi wan san Eva. Say de, mek dance madat na awa egi politik partai.
1: Moi. Dat abedi?
0: Iya dat na aksi for me ya.
1: Persis. Apa wan politik partai itu? Mika taki na tangi pu ating sa udeno tak ada sofara. Ya, ubisak.
0: Oh, udah bisak. Okay, that boom.
1: Ya. En khusul dere. Koro na nga asinan shil. Pu a politiki wan taki a organisasi sa ukan betigen di desma. Taki unumus na nga a politik fu sa epsa no. Yeshi? And efu abu igi wang. No abu igi. Mi dis oso. We bau moros koro gideng. Ina dorpu sa ude. Yeshi?
0: Ya, me ya ya ya.
1: Nang ada pas itu tu, infrastruktur dekaras dan ditaki depcingkan de failer. Apa sih? Oh, tu deng bigisma, taki desma, me pedul tak. Afar kene span terape nang ada frah wahkan saya mai re. Desan dah tebro kapasi. Anda dah so stabil ete tu mem taki. Taki tay aling akhir pasi nang a boxi no mare ay saka e berisi terus nade masai ko rufu nang a udu agu tu nang a detra lelo brona so abi terus nade mana te for orsak da sumani nang a uvereito uverei no ayera sandisi yesi. Okay, nas paya falfu.
0: Ya me arki ya na yo moment no futa kanga uno.
1: Moiso.
0: Ya. Ne wan mi sap tak we me kusref an wat ko taki akowe u ko we rit batos assistin fa asanego dat an smartphone.
1: Me wan tak uere. Isa sa ire me taksu. Dat ogop che moro di pire. Mobroken gidesman, lois garasu arkebu. Teda mai tak uto na gides refiere. Ma, aru wakaja. Obstansa ukonu, no wasma no mahuru tiko. Omda de mane denki unuto. Yeshi, en darami teyo obstansa u abi, no wasma no mahuru tiko takto uko. Omda tuwe denki alamala. Omdat bika teding echawa problem na fesi, na den problem wang isa mus losop wang ina foto. Ay, desa, aufare ko na utu, dami na takete 15% tula siya sa ipsa nung. To, bika dat na de lanti wang. Da den se refiere, di na do besto ete, fus debe make declare fusto. Ebe taki desanda tinit. Ya mau ube besabik ba taki. Na tumofogo unto. Wasi de takso wasi. E maishi des dong. Des may libde tu. Presiden mo niyo opo. Minister mo niyo opo. Ang ade am tenar. Okay. Dade yung digis maku. Mo niya tang. Wasi. Na de preis ko moro di preisa na alasan. De basos kudro. Strum watra.
0: Mar mawa aksi ya mawa aksi ete ya and that an aksi det tak map saya demek utang solang afu fu goset wa igi partai
1: tak meta kito
0: na wanda so do ala den tem fo sa partai ko
1: upades manas koro nga le statu do fu bekos ku kotaki kontak. Ano ye biar pemuruk kontak nang advisa desmai juno tu derek tu futa fuka first derek nang fuka muruk fara and amuruk bigisan sa ibrina ani a financial yan to wanda umsete ko ba fu kantor fu fuka verhader nang onto social proyekto tu.
0: Isabita ko ang grupo de in America. Ina sabi fi sabasa na tifo de in Miami ko bere ka hor even no ni mi kwala pepe de an tra en heimsas ma eli bi de oorspronkelijke ko bewoner in de Verenigde Staten hè. We hebben het over Amerika. Drape de ja wan grupo furens ma di desmodat na miljonair. En desma taki taki awin soort van desma fu ens refirus de wan san jes en des eigenlijk you ook to tak de yepio ff ya wa yepi fano do imos google atori dati dan ikan konder achter
1: ah no afalo bu wan sinye bisa de koruba tu ahere amerika ja wana bikanya jauh betang ya to no ja. Ya to, de ley no, bloed lenen voor ouders. Dat je binnen tracing. Nieuw-Zeeland, dus de oorspronkelijk Boedrape, Australië. Is dat weer dat?
0: Ja.
1: Maar we hebben Amerika. Ja, ja, luk ook om te kloppen. Maar dat heb ik aan de bloedlijn. Dus ook kan Russe in Srana. Je ziet, we nog komen in een tensapsa, de contract-arbeiders. Nog komt dus de mandat in een ja de kon is de man aan bloedlijn je ziet en na jouw tamba aan je continent na nu aan overheid nu 2026 kon na ador bufo dat de kotaki wangi u amoro boom bis do tifta dat bika ja aan je loor bu nang awam masai taki, dek. Baik betul. Na you buying, na you handling. Fa iwan gi uno habis, tu diftanja.
0: Dus nee, mim, lukono asandat kan toch niet dat een want den Afrikaanse massa elip dape moet voor Afrika kon een tegen ook tegen hun eigen wil charis maar dat kon een pot drape de dan mifen niet dat de Afrikaanse Surinamers non vergeten zijn dat die de non vergeten zijn dat den koin wan kon direct betras maar de libik ba en de Afrikaanse man ook uit den schrijf na gedwongen de Nederlanders, de Fransman, de Engelsen, manga, noem maar op. Ik had een kop op dappen.
1: Dat mooi zo, Michi. Mijn sappen lang op APT, maar ik grap nu wat door. Dus je hebt nu begrepen wat dit gesprek
0: is. Ik begrijp dit al lang.
1: Ik ben ook een contact met Nederlands, maar die de luisteraars. Maar die zijn babbelba, maar nu een contact met Michi, je ziet.
0: Nee, ik heb het niet.
1: Ik heb het niet. Makana a genocide ano wama ne makiri ayer gemeenschap yesi
0: ya serana lai brudu tapadro
1: ini se bedek ba kan kona ngare krivisi kalinya sare ka ebede ebele pangu sma dala tepe kolonisator ko brede ufete ko uno proko u kostani desanso be perani oso teliba fu ubetana de ko splak to si aso asan ko sare de jade African kono en de kisi afufu meki para maribo almanto e terapi en afuko lobe ta terapi ubedete de arwaka ta ulerde mata busi fersiento bika pede moto ayer continent ape Afrika kuni a gebied fu ayer continent fu abusi fersiel de novama overleving na de ulerde taki sa intrini so tu watari intrini yato ina kadri liba watara to yeshi na so mnya owner de mek sababre de pong de sa inkwa breka pong tagger e figo na afrikan de mano sapsana sana sababre de afrikan sa de pong de yeshi des dat na a fei
0: dus dat na sani san onsta insra na zeg maar.
1: Zeker.
0: Oké. Nee, maar ja, enige zijn samen vinden.
1: Ja,
0: maar
1: dat die afgeschiedenis is goed door het tijdperk. De contractarbeiders konden. Ja, best in de compagnie. De schotten van Nederland. pour son master. Et il y a bien une des années dans la France demandait des contrats pour un Engels. Ici, ça est pour aller demander à Pepe Nikeri, Washabo, Apura, nous sommes dans des nénats bien de fausses. La bacada des marocs contre des contrats arbitres. Aïe, c'est ça, un dégapon, bébé petit canis. Snow, t'as coup, aïe, au fond.
0: Ja, dus want wat mij vinden ook toe een beetje vreemd, ja, dat ik een alleen jari, ik kan niet klopt, je mag verbeteren mij, maar alleen jari, mij vind niet dat uno, nog bij doen niks eigenlijk toe.
1: Nou, dat.
0: Dus dan heb ik het vanaf Akatibokba.
1: Dat kunnen we nog doen.
0: Ja, zodat u bent kan abo kondre eten.
1: People, dat met je toch. De ouders voor bij de hoek begaaf. Sranana. Hector. Die de man kon je de machitak in paradijs. Allah zou bij Abi de gewassen voor. Na de man kop. Destroyen toch. Voor Allah de zand. En. Uno bedang ook voor. Lek veel betak in het tempo. Is en dat uno doen extra. Dat is sorry. Al doro sa isma e jenso. Mar, na desma uro na baka to, a politik na nga, de gramang, de basha, si, de mabedu de mambalanga, under undruk, u a politik balang. Ano tak uno do next, u kongo u rechte, ma uno ba, eerlijk sma to. Ay. And, de damai luku international tu anyung suku eko damai si mabjing damai go protes na nga agli destu minasap bagus ini ma esmai berbentua nga sanda di berara no bende solek enim sa dahtun ito fu dis na nga fu si ano sem sabi di dus tokwam abos kupune no mamba reken bu esta romete yang anu bawi senja organisasi amusuf seti
0: ya nei a nei amuseti aron mi fentaki vanaf 1975 onafhankelijkheid kon toch. En dan draap je dit bij, dus maar bij moest in opstand. Want dan nu, als je nog een moment dat in opstand, dat in een trouwen, ik ga ervan uit dat oorlog zo. Hier is aan takkie toch?
1: Precies.
0: Ja, want als je nog komt vanaf a Beijing, die je kon takkie dus maar in Tranangere, Katibono Demoro en noem maar op. Dat draap ik bij ook toe hoe we moest komen veneren in opstand. In de zin van, kan de smaak, want de Afrikaanse smaak kon tegen hun eigen wil. Maar, ik vind dat vanaf een moment dat die de binnenlandbewoners zijn, like oorspronkelijke bewoners, we moest komen in opstand. Want nou, als je nou doet dat, dan is trouwen en bereken dat je oordeel op bent zo.
1: Wel, van historie is me dat je. Ik daarom niet tegen als school en belangrijk. Maar ik dacht gewoon door die vier jaar. Gewoon dat ik hier gewoon weet dat. Na, vast van ons die er, na ga adesso, in die ala, kon er bij de oorsprong, betaald de Maya's, de Enka's, Uleri voor Lentu, dat met iedereen. Hoge school, hoe op de rechter voet, dat met iedereen. Hoe in de rechter voet, tranga, nanga de kwijt dat hoe abba mag die, en dat hoe ja gieten. Maar, de kwijt dat je in 1975, hoe sarana. Met iedereen dat. We doen een mooi diep van een deel kan goteren, toch dat kwam vrede fasie. as de na jesu betere na de wansa de feni feta na katama ya no sarana kwan Suriname kwan kande bakatu ya ri fi ri wesi sai sato small cover kentak na de nasarana ma si des daram na sana tu lerif mexicano de mate guta no africano on bakwan tu yari da yo anklinta ki dina mexican si des na na sana de sain sana lek fai hale des na de man ka klin to suri na ma si to on dat de resto fu no be konfoleto de ya to se pu baba makti le feita ki pese temoro oshi erder pues no a cola ti madame te ano la tete na askule fu ai enda usap de rata fu de suego no jale ko hei tanga de mami yo ma fol mi no ina modernite un komi ina ngate taki ve de jale ve tak Netherlands komite a ufere ve vero neches nangasu tak nangasu tak this moment.

0: kuliah aja dia mau cuma isetak asalnya manusuk so.
1: Iya, luku luku deng ane de Afrika so semasa libra pede des magotika des dia for all des for uno kontika de eigen wil dat betok en dan a koloniale ting dat be de one ting for poor a harde schijf de Afrikaanse sma ede dat de ma pot wan egi for asanat baka indens ma ede des never nooit een un emblem de Afrikaanse sma. Want de sansan tek den sma nanga tijdens akatibo, nanga de sansan tek den di akatibo batu. En de man do den san dati ook to chade henry study kon, chade yampanesi kon. De man o do dati ona de bewa yepa henry study of a yafan, nee. En asanet is duidelijk, unu noma mek wan kofu insranang. En dat gebeurt al die jaren toch? Terwijl, dus even hè, terwijl lekva smabelib drapekba, Afrikaanse smakondrapet tegen a welvoeding, dan mi fenit aksranam ben moest de voeding toegroepen dati, minimaal. Want de trouwen, broedo. De trawan brudu no fado, anta pa gronda tlik fa unu brudu fade nanga den fade Afrikaanses ma brudu fado, anta pa doti dati. Des unu me mag claim drape de tak yana jametan en nu maar op. Maar den trawan, dikong, denkis ook to alasani. Ma Afrikaanses ma di akong na wipi akisi. So wipi. Dus mi fen minimal Afrikaanse sma ben tandape nanga des masa ogogomi drape de. En den trawan mus orde mofo wan deno lei next. Deno lei next. Mi lei of need.
0: A kolonis atosa. Na yer kuranda bubeko. Dat mi te demanda serep no konanga de bentu. Mambeko. On fur deman ko inalat sa te desi. Ay manuwa ba ufer sa lahat sa sa gusto. At may tayo ito. Desa deman ko deman si ta e. Deman ugo malip ana desa ito. Darom deman di bengo.
1: Ya, da una mame kwa ko futok.
0: Malo ko na dat may tayo ito. Takas po na ba talang rekto. Dat may sorry. Madat may sorry po. Ono usita sana derek takut ala derek takut dan betegi. Isam itu enaso teranang leksa ita kita tetrawan kopeni wanu wabi kubar kontu berasong Dominikan Haiti ade kan itu.
1: Ala des madat den seranang.
0: Ay. En oli sa de mo kisi des ma se refo me kwa di lo ita no ita imi to o moro e le ka de to u igi doti da u se ret ne konta pa ka elke ma el pika den ko ina korte da de mai profite refentu en mette ito na politika ulo na baka ya de to
1: Nee, maar dan een uyere en is habit aki in het programma DC. Jap wansan fu taki of sang. Altijd ikan raadpleeg midawe luku fawo duasani.
0: Maar misi tak i follow pun na fibewa aksi wansan.
1: Nee, dat met eigen mijn actie alas aan ik basan bij wan sabi. En dus dan hoe dat mij wacht die, tak een yosakong nanga, te alle den san sawe do dat mek unu nanga des masai arki op de hoogte of fara u dekba.
0: Mami, si le kande bij wan actie niet toetak, kande de aroa kas masere.

0: Ok, madame Abong Oyere Nofo, en een wantralezi dat wordt dat Godoro, en dat kan de i wantu san qua midri, dat je horen op de hoogte.
1: Mami, ook dat ik een verslag is, slag door naar de maïdere, dat ik de maïkong.
0: Ja, yeah, want dat me vind een probleem. Het niet komen voor je of voeding zijn voor jou. Ja, maar ik heb een slag die... Ja.
1: De man die dat zegt, nou toch, de man sap ze, ik sap, precies.
0: Ja, dus nou na onomus go zoeken voor haar over u kondre baka.
1: Maar voor de legie de man kom. Dus ja. Omverig kom mevrouw Simons. Ja, ik kom naar de contact van de gemeenschap voor de Oostdong. Londo. Dat is mijn contact. Ook je nu amore bis de therapeutista. Dank zo. Ja. Oude liboom, vader. Namoro boom.
0: Nee, afro. Ja, afro no kan kontego no asanda ti mi femiere. Ino kan dak yo jides ma wan pis doti. Srana an of den, sorry, srana an of den importes ma. Ino ka grupo san kondra pe de konteke de wil, dat nare Afrikaanses ma. Dus, tak des pa mus kontak den sanda ti. Maar in ieder geval, een watralesi wordt ook bakken. Te, ja, dus te op een vooruitgang. En in Sani, dat je hoeft naar money. Je begint wat eigen politieke partij. En dat je wat dat je dan ideeën met hoe zou je?
1: Kom, licht in Jezus. En hoe dat precies is. Zeker meer vanwege mijn kracht is op. En hoe ben je internationaal. Bij Surinamers ook bij Oede. En voor jaren. En zij jaren. Toen mijn boeno uit in lichting.
0: Daar put me op de hoogte.
1: Dan een bepaalde onderwerp toe. Toch? Zal we dan gaan communiceren met elkaar. En a politiek partij. Hoe a versperken. Dan gaan bepaalde kon maar inzetten als een mine en alle uren een deel aanwezig zijn die om te
0: doen. Abundan bigi brada dan te wasan kong dai kamek misa benda no da watak baka. Abo, met mama is aan het nana nangala den een spirituele kracht die voor ono jeep ono angadati. Dus een met den met takanga den met den jeep ono. Wat er alleen is wat dat baka bigiwang.
1: Abo, lespeki ina programma di situ nana yukason te itu nana debetere di sakong. Met bulit bung nangu serefi. Luku fawe bahan dan luku serefi nang geng kadeng tu nang anya serefi dat ni bawa taki
0: abung mek a spiritualitas denang ayu tewang tralis bakadang

0: Hallo?
1: Ja, kom hier maar. Ik zit bagana, ik zit zo de bagana. Mier dat programma van mij volgt je voor zeker gewoon. Ik dami architect Romario, die rap in het studio.
0: Anga suma weta ki?
1: Ja, dat kan brada sabayo.
0: Oké, me arki.
1: Ja, ik heb een toestaan kondrape, is dat ook. Mij vind ik aan interessant. Zij tegen Romario, ik bereid toch, dat vanaf het begin, als aan dat BMD, is dat ook, bij aan mijn jouw tani. En we want hem aan te kijken. Het is niet lekker van mijn formulering. Ik begrijp toch. Luko, zijn naam ben bezet onder de Engelsman. De Engelsman, die een boer ja zo. Het is gewoon een ruil voor hem. Ik begrijp toch, die nog fitty. Ja? De Engelsman. Die aan de boeren ja zo New York ja, en de boeren de Engelsman die zijn lang bereik dus aanrol dat vindt de plaats aan hier reorganisatie dat is abi zijn vindt de plaats die bereik ik heb bepaalde sani voor onrecht dus de Engelsman nog die aan recht terug naar oorspronkelijk bewoonde naar de Arwaka. En de boer ook toen niet. Want de mannen konden in zijn lang ook een bouw zijn lang op voor ontwikkelen zijn lang de man kon verroof. En daarmee de man kon goed doen. If we look at programma om de go-to zijn de man abi. Dat die actief schrijft dat die apisten dat die Europa bij oude goudmijn dat Europa absoluut go-to pas vindt de go-to. En begrijp toch? Zo. Je Archimie kwam in waar?
0: Ja, mijn Archie, ja.
1: Als je kijkt naar de historie, dat is, ik begrijp, voor die was maar een rechter, ik begrijp, aan moeilijk. De San Ana Romario met hem stakje, dat apiste voor atteen voor onafhankelijkheid, ik begrijp, de Arwakasma, na de kapta bij de Benfossi, ik begrijp, ben de onderafgezakt voor de boeren. Dus de boeren, nog bieden ze maar terug aan erkenning. Voor als oorspronkelijk bewoner, ik begrijp, voor de rechter, president Sanders heeft in de plaats. Maar een correctie kan komen, want je hebt zo'n regering staan komen, vind je toch, bakken die de boerengoe, onafhankelijkheid, snap je, denk je. En voor look out nou, de toekroep zijn vettig aan de serifi, dat aan de Kalinja. A Kalinja nou amnet een zo'n vorm voor ontwikkeling serifi, voor actie serifi, zo zei ik mop of grondtapo. Maar je vet de Arwakasma nomo, je tak ja, juna oorspronkelijk, je kari serif en heemse, pemi met takasanta en heemse bestaat niet. Je begrijpt? De sade Arwakasma moest gewoon toe, ja? A heel systeem dat je kon veranderen taki, no karu serif moro sernamang. Wa sernamang, als het ware, aan de bestang. Je begrijpt? Want alles wat ik was voor een rechte in sernang, en de one claim, ik begrijp dat dit snap me. A konde dit snap me. Maar zo werkt het niet. Ik begrijp zo afwas je aan euro, brada. Ja? Lek waar ik kon je aan houden, is dat ik jou een boer? Nee, brada. Je oude document pekatan, ja zo. Ik begrijp, voor de mannen weer hier, hè. Maar het heeft een reden. Ik kan verklaren een reden dat hij. Ik begrijp, zijde met je aan mijn paspoort. Maar je wat boer in oma, wat in oma, bleek lekker man. Je hebt een bruin kleur. Dus een poera zijn er uit de takura van jouw boer. Je doet een boer nooit. Ik begrijp. Dus als je dat moest komen in Sernang, Arwaka naar Arwaka, Kribis naar Arwaka, dingen naar Afrika naar Afrika, de Hulistani naar Kuri, je vindt de Japanese zo. Zo je moet je aan onderscheiding, dat je lukt aan rechte tak peka voor deze man, dat je peka verplaatst is maar. Ik begrijp. Ja, met wat werd kon dat een heel groot werd voor Sernang kon veranderen. Ik begrijp. Ik denk dat ik samen met de baas hier mee kon je smaak onder aan op mij. Ik begrijp, ik kon er bij Abilibi smaak bij, dat naar de Arwakasma. Dus de Arwakasma moet kies de rechte bakken. Nu kon je me afvallen dat ik hier een sanamang. Ik begrijp, want als dat heb ze ook toen al een sanamang. Mijn sanamang. Maar zo sanamang aan jou. Dat je kiri eki kodre man. Je borofi eki kodre man. Nee, zo aan de Europa brana. Dus met de contact van Krina Tap Radio, dat hier, de Sandisi moest komen. Ik begrijp, Ja? En daarmee pleit de Teno en moet aan voor altijd takloeko. Met de arwaka confetief directe en de sam no aan grondwet voeding. Aan rechte voeding. Je begrijpt? Je no kan kooi mee kondrijk, want dat hier op is grondig stap me. Ja, maar bo ozo wat ozo. Nee. He? Want dat nang aan mij fossie. En als dan dat moest ko opnoo takkie, aan de arwaka sma moest ko abi a federatie. De opo a federatie, je begrijpt, voor de opo de ai. Motake no, mino, we want take ma, motake no, taki, u defet no, no, taki, solang alleg de arwakasma, no opo de egi politieke partij voor gwerna arakering, dis op zaga ding, or on de druk. I begrijp? En dat heb zij ook zo lang alle Palestijn, toch, palle juwe kieding, de las alle de kondere toch. Dus zo voor begin lukken de voorbeeld dat is. I begrijp? De begin dat die barba tak, ee, nee, al laat ik bij as het ware. Ook een fetti ving. Dus dat moet je aan Gibraltar Romario tak meku op Franse
0: nationaliteit. Abon bij Gibraltar ujere.
1: Ja.
0: Met de spiritualiteit dan ga
1: je. Jo, ade altijd. Jo to brada.
0: Abon tangi met mama is aan dan ga je. Oké.
1: Ja,
0: jo
1: ook to brada. Oké.
0: Ja, dat ben de bij Abon bij Gibraltar. We go even naar een poco brada ngasisa. En dan bakarati we go takip chiso. Ook toe voor spiritualiteit, want dat hoort erbij. En nog voor zijn de voetaki omtrent een spirituele alibi. Ja, dus maar ze ook toe dat bepaalde voedingsstructuur is niet mijn ding. Dus nooit meer op den zijn dat die. Nooit meer broadcast den zijn voor den sma. Dat doe ik niet. Want mijn loopt dat boven voor ono de intrasma-bribi-structuur. Ik zou zeggen tot zo.

0: Pai bigi berada me arki.
1: Ai kwami ba me bari wa bigi odi kanga Arana Fonseca me bari nanga Yulai Suras me baru wa bigi odi.
0: Ja, we arki vijf factoren zei je er net voor de
1: toebaan. Nou, mij luister aandachtig naar, naar de man. Romario, mij luister aandachtig, want hij zit ook een probleem erna. Anoma los op. En mij arki meneer Sabayo ook toe. Afvullen aan even op tjeze. Maar meneer Sabayo vergiet hij voor arki Romario, wat Romario betekent. Als hij niet komt bij uw uitzending... Over 1975 nanga over arwaka politiek partij. Romario Bechare ko ini uitzende aan mij. Arki Alassambo. En je bent actie Romario ook toe takif zende met de arwaka ne op een politiek partij. Voor de karrealiseerden de tori moro, moro flot. Maar je ziet taki asanati ano gebeur want de man playa politiek sinds aten voor de Nederlandse kolonisten. Lexas ana meneer Sabayo taki. A kondre be drive fosi nanga de Englishman nanga de Fransman nanga de Scotta por da darfor iba de Portugese nanga de Spanyol ma dat is fos de Nederlandse koloniste ma de makko nanga wa sistem fu bues de man no se de tori fu de arwaka omdat die na wa swarte blas se de Nederlandse koloniste wa de ma plege Wachinocide tegen de Arwaka. En zei de man Tjara Sankafisi. Omdat de man de gebrood de trama leek bon genoeg de kribisi. Nang was toefding de man beka de maridi musu. De man gie de man gong. Omdat de Arwaka beku opstaan voor de kondre. Dus dat na Asansan. En gebeurt de langan ook. En je ziet dat a politiek zei de man play. Dat af odesma. Na wa si. Isabit of na fu. De leiders maar. De gebruik de leider voor desma, maar. De kies van Timoni. Maar dat bakken dat dan de ora volgt gewoon achter. Gewoon naar bakken. En je ziet, Asani, en hij was zeker in zijn naam. Alle de voorgaande regering, de man om maar zet aan konden, aan konden maar ontwikkelen. Nou, om de hefzuchtig zijn ze ermee doen. De mij vernietigen binnenland. Alle man. Wat ik money in het binnenland. En als het wordt een kosten voor de Engelsman precies. Dus dat naar de stand zijn gebeurd. Maar voor de rest, je arke den de maboen en je ziet dat. En voor vormen van eenheid, hoe feta feti, dan een vordering ook kon. En Lexa Romario Taki, de man moest zetten aan de man in Brasjong, Mexico, naar wat te konden. Nou. De mijn abba krachtino. Je ziet dat nu de jongeren, de Engelsmassen, de jongeren, de konoen naar visie. Want Sarah Mario Taki, met de 100% nebaka, als koeling, dat sana de afanodu, dan gaat de goze den tori, naar de overheid, de goot op de man, Sir Yusu. De man op gonanga, go play poku nanga, prang prang. En nu de meisje aan man, want we 56 jaar terug, man hebben overal aan die C.A.S.T.A.K.I. De man eiko op, want ik ben actie met dat van Fonseca. De man mag kangen die Igis in een foto, want na de man precies. Dan nu je C.A.S.T.A.K.I. niet apleti. Dus al die tijd de man kon naar de prampra, de man kangen de poko naar de sabura, de man tek de man lekwan kik. De man tek de man serieus daar. Je ziet. Te met je de Sankong, me leg zij de Sanarede, dat de mij aie opono, dat je ziet dat Asani nou, de mij aie opono, dat langzaam is je aan verandering. En toen aan verandering neemt zij wat kondre, dat a regering ook dus aan een volk. En ik bij Abing, de mij bij Afrika bewust nationaal, maar de mij Pradesh repi. En zo, je ziet dat aan ontwikkeling, ei tabaka, je hebt je verandering kon. Is dat nou precies aan mijn veel aan, maar voor de rest de maatschappij komt vallen boom.
0: Oké.
1: Maar kwam ik bij hoe we over een sansan bij Belize in een historie boek voor. Om die te leren.
0: Ja,
1: ik ben aan het lezen over de kondre plek Afrika en Azië. En ik wil lezen aan PC bij de Europese kolonisten. Nanga de Englishman, de vloot voor de man, de man begon teki den desma in Afrika de ma ben lai abote des kota de ma lai kota ki duizend Afrika ma in a slavenskip da 300 sofi de my fringi boes abra boto des an van boord de my troe de ma guase ma sana rede de ma na besiki next web sanga de ma. Maar de leko taki you awan vrachtwagen, maar ik verzeker dat vrachtwagen fee. Dan kotaki you vracht een lijstschade in je vrachtwagen. Dan verzekering een dekking, verzekering een pijl, aslaki. Dus zijn er maar bij doen, de maar bij verzeker de boto, assure de boto. Wat de maar bij de Afrika malek vracht. De maar bij boskoon de malek libisma. De sademas bedu na burit des dimlis apisi mina ba mali se mor mita as de mabe uriba de mabe abrademan tapa Atlantis Ocean de Afrika ma besiki de mabe fri de mafa ana fan bord pin de magwasie mano de ma konang wasani de ma fosika de boto asiransi na tenem abskadi na boto kutaki bepaalde de ana de Afrika ma ho de ma fri de ma boys go ana abrasie. En mijn claim dat de malas 300 vraag. Dus de malek like vraag. Is de Afrika man de malek like, libis malek like vraag. Is dat de malek claim dat 350 Afrika man ulasi. Oefen de man overboord naast je. Maar de maat die onder mama gebruik de maat die. Is dat de malek claim maar verzekering de maat. Zo vallen vrienden man is dit. Dan gaat dat schrijven de maat doen aan de Afrikaans man. En ook toen als zelfmodel dat de mabe doang de Engelsman naar de Caribische eiland. De mabe lok de man kon aan de boto, dat de mabe bro de ma boto migratie. Pusung de man. Dus alle de Urisan de ma doang de sma. Dus de ma doang de sma in Afrika, de Urisani, nanga de Engelsman op in de Caribische eiland. Wat de alle de Engelsman op in de Caribische eiland, de mabe op de boto de seawater geboto pe de ma. Een vader voor eiland gaan naar eiland, de mabe doen handel voor de kolonisten te kunnen in het continent dapper. Dat die de maatschappij zelf de man aan welvaren voor de man aan ontwikkeling. En de mabe lok de man kunnen aan mijn boto voeding, dus de big serie boto. Dat de mabe alle de boto de man kiel de man midrasse. Dus dat als hij de mabe doen aan de man, de mabe tek de malek vraag, de man op. Dus Afrika in een slavenschip. Boe is de mijn vriend 350 gwe. En de mijn klima moet dat ansiëren als je paai de man. Maar mij wanneer zijn het, naar zijn het bepsaara.
0: Oké.
1: Ik ga lezen naar boeken ook toe, Josha. A historie van Afrika boeken, Josha, zijn het ook toe. En daarom ik hier, we hebben overing de boe is zijn niet zo'n lang remamus. Sappen de man moto. If de man... Voor andere alle de santa sernang. Dan je ziet dat hij apolitiek schreef voor sernang. De man ook maar dus aan de wanneer aan desma. Want je ziet nono tangen of de hele tijd dagen de man dus aan de wanneer aan desma. Dus de man en jij maar begin koken. De man op de salaris voeding onderling. Dan de man pina desma. Maar de man de chat desma go iemand structuur voor praat desma. Dat praat de man praat desma. Want er komt er bij me go. De leiders hebben zorgen dat de ma aba eenheid, de ma awaning. Kom ik bij mij een boom programma, een programma de kracht die er. En met power ook toe, in je luisteraars met taku odi, barada van ziek. En de barada ook toe, Mario, in de sabayo, sabetje, wat beter, met tak alas ma odi, in de luisteraars.
0: Abon,
1: kom ik bij kracht die.
0: Ja, abon, bigi barada, met mama is aan en aan de hangen,
1: yo. Je ook toe. Yo kisa krakti ook to na in a universo mocha ochare kongi
0: ah bon tanif da
1: to na iboskopu met ya krakti
0: ah bon tani ya ya brada ngasisa ana wogo ifana wa poko da baka poko da wata keep Jesus spiritualiteit en ana spiritualiteit en im arki bon samota ki e brada ngasisa ma wogo ifana wa poko en da bakala ti da mosoro no wansani om trend pe Christus mopo so zeggen tot straks.

Priya unawa nawa ingkriwet gado nada tabi gi berada di sini ji unu berada nana sisa ena bigi berada apleti wanda mo lees wansan ji unu in a spiritualiteit dat te maken heeft met heru in agrikotongo dat eme eka soa meneer ono horos en dan ana maar mino gebruik ane dat eme gebruik a woord voor heru. Heru en Jezus zijn identiek. Zo werd Egypte heeft duizenden jaren gezwoegd aan het beeld van de Christus voordat de Grieken aan het type symbool van de eeuwige jeugdige zonnegod de visioning tot toevoegden. Het was een Egypte dat het beeld een eigen leven inblies en zijn ideaal van het goddelijke vermenselijkte. De christelijke mythen werden eerder verteld over Heru of over Asaru en Asaru na Apafu Heru. De belichaming van de goddelijke goedertierenheid, wijsheid, waarachtigheid en zuiverheid. Dit was de grootste hel die ooit in de menselijke geest en niet in het vlees heeft geleefd om die te doordringen van transformerende kracht. De enige held voor wie wonderen natuurlijk waren, aangezien hij niet menselijk was. Dus Bredanga Sisa. Vooral van boom voor ono, de in de smabribi structuur, de libis massa ono nooit ook gelukkig aan geschiedenis voor de Europeaan. Vier komt tot de conclusie dat de man die zie, no be ab next voor spiritualiteit. De man no be ab verstand voor asan dat schrijft toe. Na die den Grieken no, kon drape de in Tamares, awe karti de Egypte. Dat je maar kon schieden zijn dat drapede. Dat was Afrikaanse continent. En dan zaden doe, den tek wale voor de entiteiten voor ONU. Tjagwena in den kondre. Dat den gogomeken tot den een egi sani. En wang een spiritualiteit. Libis mane mek den sandati. Na den creators en mek den sandati. Dus if je kon tapa Afrikaanse continent en is je spiritualiteit van de sma e libi en van de sma e ervaar den sanati, dat if you know go go take den sanati, omdat you know abi, dan you want one to de teka concept uit Afrika, dat je tjaren go bakan naar Griekenland en dat in Griekenland je pour alles aan san blaka. En dan alasan eko weti. En dan tide de na in abribi structuro dat die de meeste pchin futamare dena in ni obradanga sisa. En desma fu uno de in den sandisi een grote reden zeide mek desma go in den sani los fu afeit. Tak na de massa be koloniseer den sma. Tak na den sma dati charwan bigi tjentje kong in alibi structuru fu unu Afrikaanse sma. Ma aangezien unu nego diki sani une gogo luku ef sani de solek fadema de maar klakkeloos weet ik ala den sani. En zo ook te klakkeloos weet ik de baby-structuur voor de trasma. En de trasma, meneer Blim, de ab de baby-structuur, met de horen dat je den schrijft, want mij persoonlijk never nooit mogen wat ik van baby-structuur, sang aan of me, desma in den ojers me, terwijl onu naar de fossies met op een planeet die en so far u Afrikaanse man no ego
fugos don denki tak ef yuna afosis ma tapa plane disi suma mek you frag yourself dat ook af en toe dat suma mek uno Afrikaanse sma en temi etak den saat no konte gimi tak an tak na agado sabon for fu uno dena inni tak na emek uno ano emek uno pe abowais dat de tak na emek uno tuwel uno af wel degelijk bewijzen. Tak anono wa enkri mas mano mekono mana de umas makrahti mekono pinesi tak in bepaalde kondre walos wat vrou onvriendelijk sande sref in de man bribi strukturo asana de tak vrouwen na noti vrouwen moeten aan de kant vrouwen moeten meehuppelen met hun man en dat een soort onzinnige zijn dat die braden en sisa maar dan nu omdat uno nou een volk zijn uno nego op zoek naar je eigen zani want volgens mij die amante eigen wa lezi dat jullie niks hebben, dan geloven jullie dat. Dan geloven jullie dat. En als je een brief van Libisma, zijn katibo jou bigisma, 400 zoveel jaren, is dat zo aan dat 400 zoveel jaren, is dat om een generatie er kon in 400 jaren, brada ngasisa. Dus bon voor Shani, dona uno. Ano dona no wa enkri trasma. Want de trasma e duden san tegen uno dat na fuden kan go kibri bakawasani. En pur yu fudape. Fak ultu mil obsor uno tak tenens katibo. Is al men spiritualiteit san ipsa. Irika tak de mano sabi tak uno na bigi spirituele mensa. En omdat de man sabasan dati, mek de man pur yu uit asan dati. Pur yu uit asan dati, brada ngasisa. En dan tide dey, yau mek trobi na ngami, omdat mino wan den smasani, mami wan mi egi sani. Yu mucha schama, ef wan sma ekko na yu tapu, fu konsor yu den sort sandi si, en dan toch een je twijfel, maar in je twijfel, ze aan mij juist, dens mij juist, zijn du om een wiswassan lang uno bigisma, dan a blende links uno e arki dens madati. Maar dan ook mi, muskonanga walo soort bewijs, disi, dati, en noem maar op maar, yu aksi aman san gidensani, yu aksi den pe a bewijs de tak densan deso. Pe. Dus ap een te den brada na nga sisas fu uno di wele onderzoek te den onderzoek den sani en dat de comforteer you den san dat di no go do lek des mana walo lolo san de taki wan sana a atrasi fu you atrasi fu you na sa ayobo gi you talk maar des mano sa ego go onderzoek sani ekko na nga Afrikaanse smasani. De kante forteer je ook toe, suma mek Afrikaanse smalek eerste tapa planeet disi. Maar gogo accident den bribi structuur pe udena inni no. Gogo accident of gogo tegi den tak ju leka blaka sma be de fosi tapa planeet disi. Se mek inne gogo tegi den sma dat dati. Dus, bon voor sani. Mine feni tak ad dona den trasma, want je bent ook een mens. Lek van den trawa, zijn ook mensen. En mensen verschillen. We zijn niet hetzelfde, brada ngasisa. En dat uno mus breite, dat uno na den fosisma tapa planeet disi. Fosisma. En dan komt de tweede vraag, dat suma mek Afrikaanse sma als eerste hier op deze aarde. Tees doen de trasma bribi structuur, daar je goed ervan uit, dat na akrachti sa je aanbegi in de sma bribi structuur, tak na de mek uno. Pe abowijs dat de.
pe abawais da detak na awet mangado mekono, pe abawais detakina a difa arabiri mekono, pe abawais friende. Maar den bigis ma fu unu se alibada nail nanga den trawan sabe libi na het Midden-Oosten, want is allemaal alat het hele gebied daar is van Afrika. En dat is marati mi lop den omdat die den skrif sani libji unu na baka waarschijnlijk de besabi tutak ubo rake verdwaald. Daarom meki den skrif san di unu tap ustong tap papira lolo tap ana den bigistong de skrif san den skrif den san gi den trafolku den skrif den san di unu en mi breiti nanga den omdat mi persoonlijk mi loop den sma voor mi en mi wansap mi eigi sani, want mi ne vertrouwen libisma san katibo mi bigisma 400 zoveel jaren. If you been doing 4 years, dan kan takete tak ay, dan mek wan fout, maar dat den kis den schrijven, maar 400 jaar is geen fout meer. Nou, een gruwel ieder bezigheid doen aan de Afrikaanse sma. En dat de man sabi taki, de mamus fupurio et jubribi structuru so dati june godra dat si moro. Luko asanat outu e gelde gi a ede viri fu uno, eh? We ala mi fentak uno Afrikaanses, ma alles nemen we als normal. Luko no, suma konanga a idei tak den Afrikaanse vrouw moest gekopot langa viri tap de ede. Suma kanga sandati. Ano no wan funu konanga den sandati. Na adwengi sa den trawa edwengi taki. No da inokis disi inokis dati. Na din da den di dibris dona indensma. Den di dibris sap bleksom schutaka afro ede viri so abi brada ngasisa. Sa e grokona lochtu. Naf konek yu nanga aspirituele wereld. En dan nu de mouw poor you, omdat de mannen wan met ide connected naar a spiritualiteit dati. Dus dat de mouw kon naar walo lay na you tapu. En dat sa eb sati de day, ide in wal lay. En dat tema te tak ide in wal lay, dat je ati ebron tap me. Tap me at ebron. Maar fa waka naar des masangi sani, zonder bovees. Zonder bovees. Mi teme tak wansani mi kambo weising o brada nga siso no so minob mine taken. Want ek wil ook niet voor schut gestaan worden dat je tak sani meina mambo weis. Alla de san san mi ek emopeid mi mo for mi kambo weis. En mi ek go diki sani niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn mensen. En at dona den smaf mi, sado dona nga a denki dati. Maar het is niet normaal. Schrijf den bigisma fu uno sanya ma hebi katibo. Den schrijf hebben ik het aksam sananga den bakapetje fu uno. He, want kan de omenif den bigisma, kan de trawalas anu, trawalas futu, trawan de ma et dik den en de aika doro. Vaak mil of sorunu, ek kot den zwanger vrouw bere. E voorroepje uit vrouw, e bonk dem chingwe. Is dat normaal, Bradanga Sisa? Wan volku, en daar kom ik aan zo. Tire de adjiyu, engado. Daarvoor zit de kasa aan dat die. Heb je jezelf afgevraagd? Hoezo nu pas die katibokba? Waarom is het niet gebeurd? Fos katibo begin. Tak dapedek bades mamus kontata a conclusie. Dit kunnen we niet gaan doen met die Afrikaanse mensen. Het is duivels. Weet je wat? We gaan ze niet in slavernij brengen. Maar we geven ze gewoon onze God. Mijn woordteken, maar dat lijkt me iets normaler. Het lijkt iets normaler. Want je doet niks tegen uno. Maar, als je kot afro-bobby, kot ama penis,
e jukdens ma ai e bonko chino tip chingo in watra mek mek krokodil nya dem ching da pagad of you de fumus bar you dat je kan dat niet gaan doen no en kri gado des ma dis no be abi dus brada nga sisa eh? Ap lobby di Yusrefi, ap lobby di an desmasan Jesu, en ap en amoro bigi lobby sa yumus abi nagiden bigis mafi. Want ik zou echt niet in een katibo willen zijn. Gogo mek me aladen sani sa den bigis mafu onu mek me. Het is gruwelijk, brother Nassisa. Het is echt gruwelijk. En die day, we accidents ma, met den compenser uno, omtrent aladen sanisa, uno lek Afrikaanses ma mek mee. Maar een heer die ma excuses dit, excuses dat, wat hebben we daaraan? Anomi ikatibo. Nami bigisma ikatibo. En aan de generatie funo, katibosma. Na desma voorouders, katibo uno bigisma. En dan toch, desma funo, no an tekasan na den tapu. En tak gewoon, takasani sami voorouders do, na uno voorouders, was gewoon een duivelse iets. Integendeel, de maar even dat je is serieus. In een man tak niet eens over je eigen sani. In een man, tek in jullie echtelijk van je wanneer. Vooral van ieder jaar zo in Nederland. En dan weet ik veel POD. En nog voor sani. Dona uno bradanga sisa. Den bigisma funo bakakatibo. A hersen fudensma. Den klaardensma dat helemaal. En dan nu, dat zijn die ook gono van generatie op generatie. Kom je teleka generatie zijn de teleka diftide. Ofara udoro bradanga sisa. In alle den ting, sa ukoleer sabi. Next one leri bradanga sisa. Omdat awano sang klaryo helemaal. Buruya ayer denki fi ayer edefi. Want pasta e opom e mofo dan is er iets gezegd. Maar dan ook tewang sma sanjes yu kontegi yu asem sani. Da ino ayer asan dati mate as atras manu. Kong da abiget akangay da every basa and dati. Dus Afrikaanse mensen, uno gogo fit nang ano wasma, ano ni sanat mi e broadcast, ma mi wel e broadcast, tak da ay, en vooral, if you sab sani, aksis refi, fu suma i abden sandati, suma ler yu den sandati. Want a bon voor uno no de in a Afrikaanse concept uno dena in asandati en de sansa uno de wel brengt ons nergens brengt die dingen ons brengen sisa uno no ma je pitak ude in Nederland omdat Suriname was een kolonie van Nederland. En Alexander Akikba, nooit meer gogo actie van Nederlandse paspoort. Ik heb het gekregen. En daarmee ben ik naar Nederland gekomen. En ik ben nog steeds in Nederland, Bradangasisa. Dus dat uno deja kunnen we ook niet helpen. Maar dat betekent niet dat je nog mag de jou schrijven. Je nog mag op je eigen sani.
baka dus tijdens de kolonie les mazani. Dus ma poor den bigis ma fu uno er fu alasani fu denge. En dan nu dat is aan ego nu van generatie op generatie. Dus ik put wan sani in werking. Je bent lekker weer in je kantoor weer gaan zitten. En dan naar Dorosé, Afrikaans is maar even aan de schrijven. Want die vindt dat, dat vindt dit, dat vindt zus. Dus ook denk we abi een gezamenlijke denken. Ook denk we abba zandati. En zolang uno abden zandati... Baradanga sisa, a spiritualiteit no de Gio, di uno. Dus a roko sa uno lek de nakomelinge mus do, sorgu tak u de connected baka. Want des ma klar, tena sakati boden klar uno ba, ma baka dat ook to. De I hear hersen for uno. De man bringing words. I hear sound that for uno. And I know, June Shimoro alibi vanuit Afrikaans zijn. We libi alibi vanuit Europeans zijn. Maar pe ei chaugo. En ei chaugo na nawa enkri presie, bradanga sisa. Dus spiritualiteit. E wachti uno. De wachti uno. Look, alle den soort sanat sa ugo verander tapus chinge. Is niet zomaar bedacht. Leks mi wet akik bafu a ede wiri. Uno ede wiri e grogwa loktu. Laas kom ik tegen dat asan dati y uno ede wiri na wan soort een na wan sanisa e connected uno. Na a spirituele wereld zijn de tap uno. Maar in sap den zijn dat die. Ik denk dat zomaar ineens de Afrikaanse vrouw wiki wereldwijd en dan komen ze tot het idee dat de wa ap lange wiri. Nee, na wa gedwongen zijn de drapen. Bakken. En gedwongen door wie? Naar de creators fluister in uno jesi. Voedoe den sandati. Nee toch. Ano tralibisme. Biget ak zo negatief. Overa ede wiri fu uno. En dat kan de soms maar onder uno. Sinds staan ze niet sterk in hun schoen. Dan de tek den sandati. En dan nou de meeste voor de vrouw voor ons, oftewel de vrouwen naar de emekipching. Dus een vrouw moest de morgen connected naar een spirituele wereld. Dat ono maas ma. Maar ze hadden die brilleerden maar voor ono, dat de moest gogo langa de wiri. En dat is maar gogo langa de wiri toe. En dat want dat je ino de connected naar een spirituele Libi sanda lochtu. Direp purien bigis ma fu uno fu Afrikaanse continent. Des mano be ap next purien san so ap tire dei. En as se remek uno wang go luku fadens ma dat bende. En da ino fen no wang sa ap wan sot langa viri. En den di dibri krafti fuet aken fak den de let jana umindri. En if one volk de, waar ze zo'n grote hekel aan hebben, a wie denk je? Lukuluku fa alibi de. Na uno Afrikaans was ma tok. Ano, de mano zijn omen man, gogo feti in na oosten voor Afrika. Naka her Egypte, sani fu uno, nak aladen sanat broko. E broko aladeng en een nosso foodens ma. Want de Afrikaanse ma zijn slimme mensen. Ze hebben hun eigen beelden gemaakt. En dat de mek den beeld lek vaden de. Dus anga yeshi alep, yeshi an nosso. En dat de den die dibrino ego in den kondre foodens ma.
dan de godrape de funak alasan broko. En dan komen ze lekker weer naar Europa. Maar ondertussen, ik ga naar omen no so broko. Want in one mek des ma sabitak na Afrikaanse sma doen san disi. In zo'n piramide, yeshi standbeelde voor een den farao's. Maar de man mek yushi den san dat omdat an no so e faya de man. A e de viri e faya de man. En dan die dibri krachti zat bliksoms goed. Zeiden met de kleur de Afrikaanse vrouwen, want dat in die

Ora antena. Anda tu matra wa ftegi taka ede wiri fino bon i ede wiri no moi. And if you want konde one sanger of one sangares, then go go grat you ede wiri. Dai wiri e go no na grong. Ma grong na te wans ma dede ye pote ondra grong. You know, connected na nga din saan dati. Yung connected na nga look to. Dus if uno no ben saba saan dati, daw kang mabriti if usa te ka saan di serious. And me tak din saan di si omdat misap tak din takru krakti din dena umindri. And me e she afasfa libi ego, se have an hekel a ons, omdat na uno na dem chinfu den creators. Uno na dem chinfu den. De sa den do, den isoler dem chinfu den creators. Dan nu kunnen we niet zeggen. En if we want tak was aan over spiritualiteit, dan moeten we naar een kerk gaan. Of je moet naar een moskee gaan. Want peer go anders dan. Peer go anders. Hoe de zo diep in asan dat je dus dat wins minu sawan af wan gebouw voor kan je uno eigen spiritualiteit dat kan de boom voor uno no kom. Omdat ide zo diep ik bij in de trasmasani waardoor je denkt dat na dat pe im de en dat uno sa ekonanga den zo san is voor op je ai. Is water na zee dragen. Dus bradang asisa, if we want trombaka, sa ubende, dan wie kan de later in Aneti, of kan de Tamara, chaden san fuden smagiden smabaka, tegiden tak ino wana san dat moro. Sorgu taki yu ede wiri egualok tu, zodat ik kan dit connected. En de sani sametaki, ik heb het niet zelf bedacht. Na obigisma, schreef de sani dat pot die onu tap lolo papira, tapusting, fufufufu gebouwen. En dat den bigisma, we sabi san wopsa in a toekomst. Va ubo de uitgeschakeld, maar wo de ete en o de ete. En dan ook ad dona uno, wat gaan we ermee doen? Want zonder den bigisma, uno doro bonfara. Want, nogmaals, te wansma dede, dede ne bestaan. As mak mopo eiten sting, want akra de ete, en wan sting, na gewoon a omhulsel. En een omhulsel is niet zo belangrijk. Lekker als spirit akras aan de na in je sting. En ik kan gewoon een soort van de brievenstructuur in wanides man al leer je den sandi. Want het is niet puur Afrikaanse sansami etaki abredang asisa. Uno na enige volk toch nanga ede wiri disi. Dus efa ede wiri dis uno fu mek solek fa ade sodat een you can de connected na nga a spirituele wereld san de tapio da den gi you a ede wiri dat is sodat a antenne kan een kan de connected mano if je go pura ede wiri je pot wan san sa e grogona grom. Ja, dat vind ik het niet vreemd dat het niet zo goed gaat met ons, Belang Assisa. En dat na Yusref, kot Yusref ik poeroe voor a spirituele wereld. Boon voor ono ap een smasan dede, toch overlijden. Ino sabi dat ik karoko nang ades ma dati. Ik karoko nang ades ma fisan dede, ik kan takang aden. June is she then, and that you didn't want sting, but there is she you well.
Dus alleen foto's zijn

0: Emek tapa plani disi ala den sanda deshi. En den samen nanga den creators emek moiti ga tapa plani disi fu den chief tamare kombakana oso. Maar even nu abdens aan dat door. Dan gaan we van hier tot morgenochtend. Ja, dus van hier tot morgenochtend wordt dat hier. Ja, dus dat wordt dat hier. Hallo? Look if one's my daddy. Ja, sir. Ja, nou, kom lopen. Ja, hallo, meneer.
1: Ja, hallo.
0: Ja, meneer.
1: Ja, nou pas weer. Nou, we hebben een reactie. Ik wist dat pas prioriteit actueel wat me daar geïnteresseerd. Maar dan hebben we een tak over de soort situatie die ze kwam hier. Loko, alasma, ja... leki individu da you there tak you awan ye ye isabi to you awan ye ya ba ya bi you kra you ap ala san sai tari you sadanga you ibo greep to da if you go begin on twiddle you say if you look to say ye anga ibrahim for the spirituality that is ibrahim to da e conta for a forum tak okay this is a forum me and this time this me kami isabi this me na pas this me waka. Ik begrijp toch? Want if you look who is er bijvoorbeeld aan Grondtapu, met kading, ja, de brekers, maar Gidewan en Waburu, is dat niet toch? Look hoe de abde spiritualiteit op de forum. Maar Europa altijd voor Gideman is. Maar Unu, altijd Europa Afrex. Ik begrijp toch? Dat me wan gebruiken aan woord dus direct. Visi. Ik begrijp. If you go naar een smartphone, wat helder zien, dat je go zoek wat beter of zo. De alde dat man zoek voor port morgen, je lekt ze af wat voor je, voor beter je. En dat na enige probleem, zijn de teno ete, minderi, ablaka buba. De ingis ma abentu. Ik begrijp toch? Eh? Dat je de predenschrijf, de wittenschrijf, omdat onkunst, de nekundenschrijf was aan. Ik begrijp. Met de gebruik aan de spiritualiteit, wat hetera fati, wat verkeerde fati. Ik begrijp toch? Eh? En als aan dat je, volgens mij, de sma, samen met de Bijbel, samen met de christenen, voor de sma, uno, christenen, is dat niet toch? Geef een verleiding. Over een situatie dat is. Ik begrijp, want als je kijkt bijvoorbeeld naar Afrika continent, alle desma zijn het een continent voor Afrika. Abi wan tra ritueel. De abde tra, zoals van de beïnvloed de serif is abi toch, hè? Kere sef na fasi van de spiritualiteit. Dus je kan ontkend dat is. Ik begrijp. Maar, min zijn zo taki, unu, ik begrijp, als een continent, ik begrijp. If you go naar one smart attack, look what aim ik om. Look what to origin me of so. In plaats van een pura heavy smoke bij tapu, abij port morgen you, ik begrijp, leki, na dat amai do. Ik begrijp toch, hè? Dus a spiritualiteit voor you, naga zei het jakom, is een heel grote ding. Op de smart eye, make de kosam nota, kwa look a spiritualiteit de na you schrijft. In Afghanistan, Bogo Mekwasma is a bit of a ghost to Kumoro heavy. Yourself can't reach yourself, yourself can't auto get yourself together in Islami. And so many times you tap a fancy tap at the auto get yourself tap a spirituality that is. If I talk, what you know, our new one being, you know, what you be old to. You are one year, is a bit of a year charity. If I and if you are one for key, come back for key, then you update one problem. If I and that it's a no. Tenu ete, ibarai, onder a continent fusana. Ibarai. Dus dat bimu wa chako fa sote bakana, fusa yuro fi doro brada kwam.
0: Abon biji brada.
1: Bobora osobo.
0: Ya. Abon mekma maisanga nana dange nanga ulto yu spiritualiteit.
1: Ya, ya. Okay, ba.
0: Ya.
1: Abon.
0: Ya, okay. Ja, brother Assisas, uno mus mek spot unang spiritualiteit, eh? Imperikat aki di uno bede bisak ang spiritualiteit, akba, gugolukus ade lang a viris mabedu. Deno be abdian saan dati. Na den bigis mafu uno opode ay in spiritualiteit. En ja, mal atis dank for dank, want toch no af den no logo uno. Terwijl na ubigis magota as yala president go fuko go shordens ma sana beschaving en beschaving gaat ook met een spiritualiteit. Dus Afrikaanse mensen sande make you muswaka nangawang complex gooi dat ding in dat prullenbak na you up your hersen. Jij moet ervoor zorgen wat in je hersen terechtkomt. En look ook to suma e verteer Johansani. Het is heel belangrijk. Want alles maak leer Johansani. Maar dan leer Johansani vanuit ade voor jou. Gewoon ade voor jou. Want if you go now aan trafolk, aan ade wandati. Alades ma abde egi fasi fade dusani. Dus unumus ab u egi fasi tu fade dusani. Maar nogmaals, de voorzichtig, want walo takru krachti degata paplane disi. En mi kon erachter dat if one group de was een grote hekel aan hebben, dana uno. Chief Tamare, uno fu Afrika. En het is toch zo, of lieg ik? Soort volk loop uno. En door dat kolonialisme, dat ook toe, Afrikaansers maar beginnen kijken neer tegen desma voor het continent, maar ook toe tegen desma, zijn kotik moppen uit de katibo. Want ze zijn zo opgevoed dat die mensen zeg maar, van het binnenland, ze zijn niks, ze zijn dom, achterlijk, noem maar op. En als aan dat die een priwarol teleka heeft die de in uno een way of life. Dus eigenlijk den beulen voor uno, ik zal het niet doen, maar bijna ik kan voor je pet jiden. Voor den sansaden doen aan de UNO. En dat tot de dag van vandaag UNO man schiet den sandat in. Ja, hij lacht, brother Aziza. De bezig kan de edring wan biri of wan pje cognac. De laf UNO herde, brother Aziza. Maar, UNO Afrikaansers maar UNO vrede. Want dat spiritualiteit, de na UNO zee. A spiritualiteit sabi dat nooit udo een wiswasani. Ook niet met onszelf, maar ook niet met anderen. Maar vanaf katiboteng, dat eigenlijk Afrikaansers ma, in plaats van den gogo feti dan adens ma, die volk de op, we feti ang ausrefi we feti. En a spirituele wereld no lop den san dat fu uno. Want they want connected nanga uno. And if you want connected nanga ding, that you must kring. And no go nanga at this bribi structure, at that bribi structure, nee. Go nanga yu egi sani drape de. Want then they wacht uno. Graag de wan mek uno, abono ent antenne baka. Tapu ede, zodat den kan sakaboskopu konjiu faeta antenne dati. Meshitaka yoro doro, brother Aziza. Van mijn part kon ik van nu tot morgenochtend praten, maar dat hoeft niet. Dan zou je helaas om een ding. Maar in ieder geval, brother Aziza, wala maladies do arki atori en die arki atori ala day of ala sonde bigitangi fu asandati en trouwens aanstaande donderdag Want usap taki ana salto bananga afroisi da aanstaande donderdag da ego na radio Frimangrom tapa Caribbean FM deka arki ortoan aflevering fu arki atori. Dus dat weten jullie dat. En voor de rest met mama Aisanga Anana denanga ana un alamala. En amoro bigisani sa onomus abi meko ap lobby jimakandra. En laten we dinges samen gaan doen. Want jo wanomang masama kan het wel. Nogmaals, tangit akute kute en fu arki. En met a spirituele wereld. Met den denanga un alamala. Want u abdenk fa nodo. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

Ja, wel dan als je ze mee komt toch bakken, want ik twijfel even. Even microfoon op, maar ik weet het niet zeker, dus daarom ga ik het nog een keer die bankrekening en even waar je poen aan een donatie, dan kan je dat doen op NL 36 Rabo 01 48 92 05 00. Dus ik doe wel lazy. NL 36 Rabo 01 48 92 05 00. Ten name van RTV Razo. En dan mi ode uno bigitangi. Tenminste, Razo ook te doen, Uno Bigitangi, dat een oelever wil bijdragen. Dus ik zou zeggen, tot aanstaande donderdag, want ik heb Arkiwa aflevering voor Arki Atori, maar dan gaat het gebeuren bij Radio Frimang Grong. Tot een volgende keer.

I don't. I said I don't.

cantar.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

komt onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

abrazo for everyone, from everywhere, every time.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en